Je roeg op bij mijn teur. Voor ook het voegdokter in vacuna wetten. Ik heb je corrigeer, visje, terrestre, witte. Ik heb laat, ik heb je toland, kiet, zes, alle leus, nek, Ferrari, Porsche, ik heb je Porsche, ik wist een plantage. Want Toyota is chato, zet de foil.